0: Yo, Stassi.
1: Paniek op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij Yo, Stassi.
2: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak zeker jy mis nie uit nie.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die jouw stasie Top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij saak maakt.

0: Yeah, what do you do with good old boys like me?
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: Nummer 34.
1: Gooi je handen in de lucht. Verrassen!
2: Jij zet doren. Jij

0: te gras.
1: Hey! Speel jouw statie.
2: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
1: In jouw taal.
2: Jouw statie.
3: Jouw statie.
2: Tijd voor nummer 26. Elke Saterdag 9 tot 12, 40 van die grootste treffers. Jouw statie, top 40.

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Koepenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Jouw stasie.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

Zadelijk een goede hand. Jo, dat is nog een goede hand. Maar misschien moeten we al goede hand zien in zekere plekken. Maar 8 minuten over 5, goedemiddag, bij welkom. Dus die boerenmuziekprogramma. Boeren op Skop Sommerdijn tot schijns voor 6 van hand. Ons gaan die 6 hier toe van hand natuurlijk, ja. En dan het ons net daarna die programma Volumewinkel Sommerdijn. Je mag ook een beetje boerenmuziek aanvragen die programma's je wil. Die is bij welkom. Ik ga het wel dan voor je speel. Wat ik kan in die handen krijg, zal ik voor je speel. Anders gaan ik voor jou net hier zo lekker keer op dus. En is het reeds opgedus. Heerlijke boerenmuziek voor Boer op Skop Sommerdijn. Op die zaterdag, die 19 september.

Kom ik val weg met drie van mijn eentjes. Dus die Vatvast Dansorkest, tactische spel. Nou, luister ons naar die perlse wonderlijke plek van die Klipbergorkest. En Manny Boedenstein met Saderig aan sy Tees. Dat zo gepast behoort te wees vir die Saderig. En dan tussendeer gaan ons ook nog een draakje maken bij die Marktplek. Je bent zo kwart oor vijf sekant. Maar dank je dat je samenkeer en weer eens welkom. Hier is die Vatvast Dansorkest.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid?
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers and excellent finance options. Getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Allee, lekker drie gouden oude nummers hier in die programma Boeren op Skop. Ons het een boodschapje gekregen van Alta Clarens van Adobe Sport. Ze hebben graag twee betrokken liedjes hoor. Dank je Alta voor jouw kiezen. Ik heb ook een WhatsApp boodschapje gekregen daar van, kom eens gaan nou kijken van wie of dit komt. Het komt van Dion af. Dion is daar een kradokse wereld, dus ik het niet mis het niet. Dion wordt ook samenkeer vanmiddag. En hij werd gevraagd voor die koelstoel vastrap van Willie Nelson. Ons gaan kijken wat ons kan doen daar voor jou, Dion. Dank je voor jou boodschap. Anta had aangevraagd, twee betrokken liedjes. Die clubberg voor Kees Sikkelse Wals. En dan Koosie Beekers met die Bosveld vastrap.

0: was dan die... Burum Superprogramma, Burum Opschop Samadijn. Op die zaterdag, die 19e september. De tijd is nu 37 minuten na 5. We gaan nog een beetje Burum Muziek maken. Tot zo schijns voor 6 kant. En dan vallen ze het vandaag verder. Ik heb veel 2 in de rij zo nu. Van mijn eigen kiezen. Dit is Mani Bodenstein, Soutbansberg Polka. En daarna naar Jaapie Loopscher met O Wanhuis. Dan kijken we weer wat jij moeilijk mag aanvragen. Blijf geschakeld op je gunsteling radio.
1: Artis FM.com.

0: Goedemiddag, zo van Jabie Loopscher. Van is hier in die boerenopskop program vandaag op Hartie FM. En natuurlijk ook op jouw statie. Daar zal je de hart vanuit vanaf Brackenfell en die Westkaap in Kaapstad. Goed, hier is een boodschapje wat ik gekregen heb van, misschien van wie afkomend, Willem Harmsen. Willem Harmsen luister vanmiddag via jouw statie. En hij vraagt voor die liedje van Nico van Wyk, By die Waterval. Dit is dan aan ons volgende gaan luisteren. Ek hoop jy gaan hom geniet. Willem, dan ook een van Alta, altyd gevra vir, ek dink ons gaan dalk net by eenheid kom, maar dit gaan eers na die handelsbreek wees, Jaapie Loopscher se kooksterkie, en as dat tyd is, dan Blikkie Swart en Mani Bodenstein se Duits Wes Bals. Kom ons kyk of ons daarby kan uitkom net na die handelsbreek. Maar eers hierdie een van Herman, het seker maak ek die boodskap nou reg hierso. Willem Harmsen het gevra, Willem Harmsen het gevra vir By die Waterval van Nico van Wyk, dis volgende.
1: Hartie FM.com

Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Oh, dat was die clubwerf, Boerenorkest. Met de Happy Hour. Anna brengt ons in het einde van Boeren op Schop, hier op Harties FM. En net na 6 is het volume van Kulsamadijn. Maar eerst een keerspel, ononderbroken keerspel, tot en met 6:30 vanavond, muziek in die 70er jaren. Daarna sal ek jou boodskapies en versoekies uitsaai net hier op jou Gidsling Radio. Stuur hulle maar so lank in, jy het ons nommer 061-511-2602. Maar eers een lekker keerspel ononderbroke vir 30 minute vanaf 6 uur vanavond in Volumewinkel Samadijn.

0: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Hartiesfm.com.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Dag meneer Narcis, hartelijke goedenavond. Ambtelijk nou bij die Volume Winkel programma. Volume Winkel Samadijn is die programma waar jij die spelers bepaalt. Die jouw likkie verzoeken voor mij te WhatsApp naar 0615112602. Dat is zo lekker muzikale verpozing gehad voor een half uur lang, muziek in de 70er jaren. Maar nu gaan we ons voort met jouw muziek verzoeken en natuurlijk algemene verzoeken tot en met schijns voor acht vanavond. Hier is Liesel, wat voor onze boodschap gestuurd. Liesel Victor, wat voor ons haar lijstje gestuurd. Ook Alta Clarence van Arabiespoort. En dit is die twee luisteraars wat ons nou gaan vinnig deurwerk, deur hulle speellijste. Ook welkom daar aan DJ Fellies, wat saamkuier vanavond. Daar saam met sy skoonheid. Die dame aan sy sy. Goeienavond aan hom dan daar in Marlies, wat saamkuier daar uit Asvoel Kranse wereld. Van waar jy ook al ingeskakel is, baie welkom, hoop jy kuier lekker saam. Altijd gevraagd voor Starships, Nothing's Gonna Stop Us Now. Dan luister ons daarna naar Queen met Don't Stop Me Now. En dan komt die spelletje van Liesel aan die beer. Liesel Victor het gevraagd voor Modern Talking, Should I, Would I, Could I? Ook gevraagd voor OMD's Forever Live and Die. En dan spelen ze van Comment Cover.

Als het komt aan het einde van Liesel Victor's speellijstje. Dank je Liesel voor je boodschappen en je liedje verzoeken. En ja, ik heb de boodschap hier gehad van Nommen af. Nommen wat gewoonlijk daar samen met ons creëren van het KZN. Nommen luister vanavond bij lekker Sam. En Nommen creëren vanavond samen met ons uit Angola uit. Kan je geloven? Hij is vandaar ingeschakeld. Naam Nommen, baie dankie voor je boodschap. Dankie voor die saamkeer.

Voordat we ons gaan voort met jouw liedje verzoeken, Anta het nog aangevraagd. Ik speel er zoals wat de vier uur kom. Hier is nog een keer met Anta aangevraagd. Terug hier terug, die Traveling Wilburys met End of the Line. De 7 minuten voor 7 hier op volume van Kool Samadijn.

Wel, daar is al bij Jonas. Luister naar Mixed Emotions, You Want Love, Maria. Die linkje verzoeken de hand van Anna die kaap uit. Samen met Keijer van Ant. Nou, het DJ Vellies voor ons moeilijke boodschappen gestuurd is nou Philip Lokke daar. Samen met zijn geliefde Marlies. Dan kun je lekker samen daar bij Asvoel Kop. Dat is echt niet of ik zeker maar Asvoel Kraans, die plek zijn naam daar zijn. Vakantieoord. En dan kun je lekker samen daar rondom een nederige vierkeer zijn. Kan je alsjeblieft mij van Marlies een speciale liedje spelen, alsjeblieft, man. When I Die van No Mercy. Dus volgende. En dan kijken we ons weer naar die spelers van Liesel Victor. Ja, daarna. Hier op Jochen Slinger Radio.

All right, I knew the bride. She used to rock and roll. Nick Lowdar, Liesel van Brandes, Liesel Victor. All right, 29 minuten na 7, amper half 8 uur tijd stap vinnig. Nou, net gevinnig terugkom daar bij DJ Vellies. En sy geliefde Marlies, waar aan my vier sit. Samkeer vanavond is daar vanaf Aasvoel Kraanse wereld, net buiten Rustenburg. En ek hoop julle geniet hoe ver is. Hy sê, hy speel aan nog ietsie man, net so vir die dame van my. Nog so ietsie van Marlies, die Immerlacht van Tanya Lesch. Ek hoop ek dat hy van recht het spreek, die Immerlacht van Tanya Lesch, aangevraagd door DJ Ferries. En dan gaan ons ook kyk na die spelers, hier word nog ietsie wat Alta aangevraagd, Alta het gevraagd vir Brian Adams' Summer of 69 en Billy Idol's White Wedding. Ek hoop ek gaan tyd om allemaal sy boodskapjes of versoekies klaar te maak. Kom ons kyk hoe ver ons kom. Dan vat ons het vandaan. Nou goed, hier is daar eens is aangevraagd door DJ Vellies. Vulle blokke, hier is specifiek vir Marlies.

Ja, ik vooral verschoning ons tijd al ons geweldig vinnig in van de hand. Ik zie nu eerst, dit is bijkans 7:45 en ons het nog zo bij Likie verzoeken ontvangt. Ik weet niet of ik allemaal gaan te lang krijgen. Ik ga proberen om dit wat ik hier krijg te kan inpassen voor 8 van de hand. Anders moet ons maar weer volgende zaterdag aan proberen zien in omgeving. Ons vooral verschoning daarvoor. But I only have so much time left, unfortunately. Liesel het gevra, ek sien het gevindig hierso, dat David, haar man, David Victor het gevra vir Bellamy Brothers, if I said you had a beautiful body. Kom, ons luister gauw na hom, en dan is daar nog een boodskapje van Anna af, sy het ook gevra vir een spesifieke liedje wat ek gaan speel. Mama, can you hear me van Everin Hill? Ek gaan kyk of ek hom kan inpas en dan gaan ek jou moedgroet so voor 8 kant vanavond, if you don't mind, sorry, ek vraag verskoning, maar ja, ongelukkig het ons net soveel tyd, maar kom ons, let's see what we can do. Hier is Bellamy Brothers.

Nou, zei jullie. Dit is, ik ga proberen om nog zo één of twee in te passen voor 8 uur vanavond. Maar ik wil het gevoelig niet weer ons muziekbeleid herhalen. Hier bij die volumebankers aan het eindprogramma. Die muziek wat ons in ieder programma speelt, moet opgewekt van aard wees. Skies, ik kan ongelukkig niet daar die ritme breekt niet. Want dit is die type van ritme wat ons handhaaft om te pas bij jouw zaterdaghand. Daar langs die braaivleesvuur. Misschien daar waar jij zit en samen met iemand keer en het wel ontspan. So let's keep it up and funky. Je weet, dit is bye bye belangrijk. So, onthoud het maar net voor de toekomst. Die muziek wat ons in ieder programma speelt, moet up and funky wees. Up tempo.

DJ Fellies, samen met Marilise daar langs die Braaivlees 4, Duskan Rustenburg. Hierdie in geluk gaan Marilise geniet. Hierdie oukie is van Duitse afkomst. Die liedjie besit nie noodwendig Duitse woorde nie, maar is 'n Duitse liedjie van oorsprong. Tommy Stipe met Pretty Baby, geniet hom.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Op een berg in die nacht lee ons een donker in wacht. In die modder en bloed lee ek koud, streepsak en reen kleef teen my.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

rubrieke Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: geen brieken.
1: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie.

0: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Ricky, dat is lekker.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk Maricella.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Geen brieke. Nee.
3: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
2: Je luister naar Sokkie. Tijd.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264